0: Daar er blombak. Oh, ja, een glas bitter en bruins. Kook je boeren? En ijst. Kie.
1: Dobro jutro z Radijom Študent.